1, 2, 3, 4.

It's how wonderful life

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessionair.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeiemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
4: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: Gisteren hoorde je de reclamespot al lopen.
1: Deze week in Date Night.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
3: Luister naar je vrouw.
1: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
2: Je bent een verpleegster.
3: Ja.
2: Dat kan wel iets doen met een man.
3: Zeker.
2: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
3: Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij het heeft?
1: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
0: Ja, ja. Vanaf morgen vroeg, dat was de reclamespot van gisteren, want het is nu allemaal te bekijken en te beluisteren. En we hebben vroeg deze ochtend al een stukje beluisterd hier met het team. En er zit iets heel, heel, heel grappig in. Want Nouria, je kent ze van Blind Getrouwd. Ze is met Stijn. Stijn is trouwens nog een halve jeugdvriend van mij. Want we hebben op dezelfde school, maar heb ik al vaak verteld op de radio. We zaten op dezelfde school. Hij is een paar jaar jonger, dezelfde school in Knesselaren. En ze vertelt in de podcast, in Date Night, vertelt ze iets over het feit dat ze verpleegster is. En niet alleen op het werk, maar ook soms thuis.
3: Niet mijn originele verpleegsterpakje waar ik me al dan in Tuzet rondloop. Maar ik heb uiteraard wel andere verpleegsterpakjes.
2: Is dat waar?
3: Ja, dat is waar. Ik heb een Halloweenpakje van een... Dit is echt...
2: Max!
3: Ja. Vorig jaar had ik zo'n Halloweenpakje gekocht van een verpleegster.
2: En vindt Stijn dat sexy?
3: Hij vindt dat leuk.
0: Hij vindt dat leuk, zegt ze erover. Over het verpleegsterpakje thuis. En dan gaat mijn fantasie altijd helemaal tekeer. Hè? Dat is dan zo van... Zijn er nog mensen die de attributen uit hun beroep graag meenemen naar de slaapkamer? Ik weet dat er nu veel bakkers aan het luisteren zijn. Neemt jij de deegrol wel eens mee naar huis? Of smijt haar wel eens een keer in de bloem? Of weet haar wel goed te kneden zo midden in de nacht? Of zijt jij politieagent? Gaan de handboeien mee naar huis? Mag dat eigenlijk?
4: Denk ik niet.
0: Denk ik echt niet. Of zijn er wel eens brandweermannen die de brandweerslang thuis...

0: is toch heel vroeg op de ochtend, maar jullie zijn al goed aan het gaan. Met dank daarvoor voor jullie.
1: Vooral de mannen, het valt weer op.
0: Weinig vrouwen, inderdaad. Ja. Kijk, ja, maar Kate, we zijn nu ook alleen, hè. Onze eigen vrouw is er ook niet bij.
1: Dat is
0: dus
1: waar, dat is
0: we
1: waar.
0: Mogen misschien... Alhoewel, met Anke kan je ook elke mop maken. Dimitri, ja, sorry Dimitri, ik zal je familienaam niet meegeven, want dat is buschauffeur, Dimitri. En die zegt, ik heb mijn bus wel alles mee naar huis genomen. Dat kan ik me voorstellen, dat je de bus thuis parkeert, als je de volgende dag ook weer moet rijden. Maar hij zegt, en die bus, die is wel alles gedoopt geweest bij ons thuis. Huh? Dan je, ja, wat is toch speciaal. Ja, in de bus waar je de volgende dag moet mee gaan rijden, een nummerje hebt gedaan. Erik die zegt, vroeger hadden wij handboeien thuis liggen, maar nu moet ik weer op zoek gaan naar de startkabels. Oké, wacht. Vorige week nog met baret op en militaire broek op de enkels thuis. Al even uit. Katrien zegt, ik hoop dat de ramenwasser zijn vrouw niet aan het raam zet. Jari zegt, mijn vrouw die vindt mijn helm sexy. Ik werk in de bouw, maar ik heb hem nog niet aangedaan. Ah, maar ze vindt het wel sexy. Maar vernoem mijn naam niet. Gaan we niet doen, Jari, want ik moet stoer kunnen blijven voor de collega's. Dus iedereen die een Jari kent in de bouw, vraag er maar naar vandaag. Wacht, Bart die zegt, ja, ja, Sven. En de poetsvrouw neemt een aftrekker ook mee de slaapkamer in. Oh, oh, oh. En Bart Nijs die zegt, mijn deegrol laat ik in de bakkerij, maar er wordt soms wel een keer bij ons thuis extra slagroom geklopt. Dankjewel voor jullie grote hoogstaande humor.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op derf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: half zeven. Een tip voor een
1: zeer gastvrij
0: leven.
1: Voor mensen die alleen zijn. Want het is een probleem voor heel veel mensen om alleen op restaurant te gaan. En het ding is dat er zoveel mensen zijn die geen partner hebben op dit moment. Je ziet dat ook op de woningmarkt. Heel veel mensen wonen alleen. Sander, daar aan de overkant, onze producer,
2: ja,
1: is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Jij voelt u niet eenzaam, maar je bent wel alleen, hè? Sander,
2: Ik ben single, vrijgezel, ja.
1: Happy,
2: ja.
1: Hè? Happy single, ben
2: happy,
1: je?
2: Zeer happy.
1: Ja, ga je vaak op restaurant eigenlijk alleen? Doe je dat wel eens?
2: Ik doe dat wel eens. Ik heb daar geen moeite mee. Ik ga nu niet zeggen dat ik dat elke week doe. Maar als ik bijvoorbeeld op citytrip ben of zo, en ik ga alleen op citytrip, vind ik ook niet erg. En dan ga ik gewoon eten.
1: Ja, dat vind ik goed. Maar voor veel mensen is dat echt, dat is een drempel waar ze niet overheen raken. Ik kan dat ook. Als ik alleen op vakantie ben of alleen thuis ben, dan kan ik dat zonder problemen. Anke, die zegt altijd nee, dat gaat niet. Ze doet het ook niet. Hè?
2: Nee, Anke wordt daar niet vrolijk van.
1: Ze wordt daar niet vrolijk van. Maar om die drempel een beetje te verlagen, goed initiatief in een restaurant in Brussel. Osteria Romana is dat. Schijnt een goed Italiaans restaurant te zijn. Daar heeft de chef en oprichter Filippo beslist, weten, mensen mogen bij ons alleen komen eten. Wij zorgen voor een tafeltje voor hen. En meer nog, als je alleen komt eten, krijg je van mij voortaan een gratis glas champagne. Hij zegt, ja, ik wil solo dineren zowel zelfsprekend mogelijk maken. Het is een gebaar van gastvrijheid. Uit een onderzoek blijkt dat tegenwoordig, en dus die drempel is al lager aan het gaan, 48% van de Belgen gaat alles alleen op restaurant. Het is bijna de helft, kan het al over zijn hart krijgen om alleen iets te gaan eten. En dat is goed. Het is een opvallende stijging. Tegenover 10 jaar geleden was het nog veel minder mensen die het durfden. Er waren er misschien ook nog meer koppels of mensen deden dat niet. Maar dus, even inprenten.
3: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe ver door liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
7: Da, Simo!
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh, oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos.
5: Oh.
6: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: Goedemorgen allemaal, het is donderdag 24 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlights.
0: Ja, in de spotlights, de Chinese auto's. Want 1 op de 8 nieuwe wagens die vorige maand in Europa werden verkocht, blijkt uit nieuwe cijfers, was van Chinese makelij. En vooral bij de hybrides gaat het zeer hard. 1 op de 4 ondertussen, dat is 25% van de hybrides die verkocht worden bij ons, was van een Chinees merk. Blijkt uit cijfers van het Duitse marktonderzoeksbureau Dataforce. En dan vraag je je af, ja, waarom doen mensen dat? Waarom kopen ze daarvoor? En de redenen zijn ook opgesomd. Vooral omdat je voor je geld veel krijgt. Een scherpe prijs dus, maar ook een uitgebreide uitrusting waar je vaak bij andere merken, Duitse merken of zo, om maar iets te zeggen, veel moet voorbij betalen. Dan denk je, ik heb al een goede auto eigenlijk, maar dan voor dat moet je bijbetalen. Allee, bijna voor alles moet je bijbetalen. Oh, u wil 4 deuren. Dat is dan nog zoveel, 100 euro per deur. Nu lach ik er een beetje mee, maar het is wel voor een stuk zo. En er zit opvallend veel technologie in waar mensen dan toch ook nog in vertrouwen op een of andere manier. Dus ze zijn het goed aan het doen. Maar ik heb daar wel iets raars bij. Vroeger als kind, hè, als we reden op de snelweg, dat was een soort van spelletje wat ik heel graag speelde om auto's te herkennen.
2: Ah, ja.
0: En ik kon die ook herkennen. Dat is een Renault ditte, en dat is een Peugeot dat, en dat is een Mercedes dit. En ik wist het ook allemaal. Je herkende ze. En van ver al, hè, wat komt er daar nu al? Heb je dat nooit gedaan?
2: Jawel.
0: Dat spelletje, ja.
2: Onderweg naar Frankrijk in de jaren 90.
0: Maar nu, heel eerlijk, als ik rondkijk, al die Chinese auto's, denken, waar rijdt daar nu weer rond? Zeg.
3: BYD kan ik eruit halen. Dat staat er ook in koeien van letters op. BYD, Build Your Dream
2: of zoiets.
3: Maar de andere merken...
0: Nee, maar ze staan hier op een rijtje. Leap Motor. Geen idee. Zeker. Ja, dat is echt een merk. Z-E-E-K-R. MG, maar oké, dat is
2: overgenomen. Dat heet een vriendin van mij. Die heeft een MG-auto.
0: Ja, maar een MG was vroeger gewoon een Britse merk. En dat hebben ze overgekocht eigenlijk. Ja. Dat heb je overigens ook bij Volvo. Volvo is ook overgekocht. Hè.
3: En Polestar.
0: En Polestar is eigenlijk ook half Chinees. Ja. En dan, wat heb je dan allemaal? SAIC. Chery. Alleen niet zo van Chery, maar met 1 R. Xpeng. Dat klinkt helemaal Chinees. Ik heb er nooit van gehoord. Ik zou ze niet herkennen. Rijd jij met een Chinese auto en ben je er tevreden van? En wat zijn de voordelen? En zou je hem nooit weer willen inruilen voor een Duitse of een Franse of een Zweedse of weet ik veel wat allemaal? Laat het ons even weten. Ik ga even op zoek naar een Chinese auto-eigenaar die er zeer content mee is. Meld u even aan.

0: Steeds minder alleen de Chinese auto-eigenaars. 1 op de 8 auto's in Europa die gekocht werd vorige maand is al Chinees. Mark die is ook overgestapt. Die zegt, wij hebben 2 BYD's en zijn daar enorm tevreden van. Alles is een full option op die auto's. Alle 4 de zetels zijn verwarmd, maar hebben ook airco in de zetels. Amai. We hebben een sunroof, we hebben massage in onze zetels zitten. Onze vorige wagens waren Audi, Jaguar en een Porsche. Maar die Chinese auto's die hebben veel meer kwaliteit. Die zijn gewoon stukken beter. En een klein detail, een onderhoud op 30.000 kilometer kost 125 euro. In plaats van als wij met onze Porsche gingen, was 2.000 euro voor een onderhoud. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit het bij jou, Mario?
1: Ik heb ook een ziekere 7X uit het bedrijf laten aankopen.
0: Okay.
1: Ik heb die nu een 2-tal maanden. Het is een heel zalige wagen, een heel ruime wagen.
0: Ja.
1: En zoals de vorige persoon, Mark, ook zegt, ja, met alle opties erop wat je kan denken, voor eigenlijk heel weinig geld.
0: Ja, maar hoeveel heb je betaald? Een zeker, zeg je. Dus wat ik zei, zeker,
1: ja,
0: dat is een zeker. Okay.
1: Ja, het is een zeker, het liefst niet zeker zeggen. Het is een zieke 7X. Het is eigenlijk een klein SUV.
0: Ja.
1: En eigenlijk moet je rekenen dat eigenlijk deze aankoop te vergelijken is met een Tesla I-model.
0: Maar wat is dat dan? Dus, is dat rond de 40.000, 50?
1: 40, ja, rond de 40. Rond de 42.000 zonder BTW natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En heb je veel meer auto voor dan als je een Europese wagen of zo koopt? Heb je het gevoel?
1: Ja, sowieso. Ik heb vroeger met een EX30 gereden. En dat was eigenlijk ook 39.000 in aankoop.
0: Ja.
1: En daar heb je eigenlijk een heel kleine wagen voor, met bijna geen opties. Maar nu met de zieken is dat eigenlijk heel zeldig, ook massages, zetels, verwarmd. Van achter verstelbaar.
0: En zijn ze ook mooi?
1: Heel tof.
0: Zijn ze ook, de smaak is natuurlijk. Ja. Je vindt, zijn ook mooi.
1: Maar ik vind hem van binnen nog wagen. Een Tesla I-model, dat is eigenlijk een tablet met een wagen met wielen eronder.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk met de Zeekr heb je eigenlijk heel mooi leren dashboard. Je hebt een head-up display, je hebt alles wat je moet hebben in een gewone wagen.
0: Ja, en
1: maar
0: denk
1: ik rijd al heel lang elektrisch.
0: En denk je dan 1 seconde over na, ik ben hier nu de Chinese economie aan het steunen, of is dat iets waar je echt totaal niet mee bezig bent?
1: Nee, eigenlijk als bedrijf moet je ook kijken wat dat de TCO is van de wagens en wat dat natuurlijk de impact is op de kosten natuurlijk die je maakt.
0: Want je mag wel
1: zeggen, we gaan waar we Europees gaan, maar als je daarvoor 20.000 euro moet betalen per werknemer,
0: en
1: wij rijden nu ongeveer met een 12-tal wagens al elektrisch, dus ja.
0: Ja, dan is de rekening eigenlijk snel gemaakt, hè? Dus de Europese constructeurs gaan moeten zien te volgen op een of andere manier, of ze gaan beetje bij beetje
1: inderdaad
0: op de markt verdwijnen.
1: Dat denk ik ook.
0: Goed, geniet van je Chinese auto. Merci om even hier op de radio te komen. Fijne dag gewenst.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.
2: Joe Gold.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden. Dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
3: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
5: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
3: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maximaal dit weekend rond 22 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: het is wel een beetje nieuws van deze ochtend toch. Het staat in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit wil dus die zone 30 uitbreiden. Meer bepaald rond scholen. Niet alleen aan de schoolpoort, maar zo minstens 300 meter daar rond. Omdat ze ja zeggen, het is soms veel te gevaarlijk voor onze kinderen, dat verkeer. Vlaams parlementslid Stefanie van den Neden zat er net in het nieuws.
1: Ik vroeg cijfers op bij de

0: Heel eerlijk, maar misschien maken we daar niet populair mee. Soms heb ik wel iets. Die scholen liggen niet altijd in dorpskommen of zo. Die liggen niet altijd in steden. Dat je daar passeert, ik weet niet, in het weekend of dat je daar passeert midden in de nacht. En dan moet je daar ook 30 rijden. En dat vind ik dan soms wel een klein beetje frustrerend.
1: Oh ja, ja, herkenbaar. Ik woon op het platteland in Riemst, Limburg.
0: Ja? Ja?
1: En als ik naar mijn vader rijd, dan passeer ik een drietal dorpjes. En dan heb ik denk ik 5 of 4 of zo van die schoolomgevingen waar ik dan op 17 juli 30 zou moeten rijden. Nu moet ik heel eerlijk zijn.
0: Ook lastig.
1: Dat gebeurt niet altijd.
0: Dat je daar rapper dan rijdt. Ja. Maar ja, maar soms staan ze daar, soms zijn er echt ook flitsers die daar echt geïnstalleerd zijn om die schoolomgeving te beschermen. Ja. En ik snap dat eigenlijk ook. Weet, in mijn ideale wereld, maar ja, wat is dat? Vind ik dat ik zou zo graag overal aangepaste verkeersborden hebben. Maar. Want wij rijden s'nachts. We komen s'nachts naar hier gereden. En wij hebben dat toch vaak voor, Sander. Jij komt van zo ver, man. Maar ik moet ook altijd 35 minuutjes rijden. En s'nachts denk ik dan, ja oké, die 120, die trajectcontrole, als er de weersomstandigheden perfect zijn, soms is het zelfs klaar in mei en juni, is het zelfs al gewoon licht, is er geen enkel, zie je soms geen enkel een auto voor of achter je rijden, en dan denk ik, wat zou ik nu verkeerd doen met hier, ik zeg maar iets, 130 te rijden, of 135, of zoals in Duitsland, ja, dat je zelf de verantwoordelijkheid voor een stuk moet nemen, en dat je dat dan zou kunnen proberen, ik vraag me dat af.
1: We doen het niet, hè? We doen het niet, hè?
0: We rijden nooit erop. Nee. Ja, maar bijna niet meer dan met die trajectcontrole. Nee. Die geldmachines van de overheid in een jackpot. Moet je het ook niet meer doen, want je krijgt gegarandeerd die boete binnen. Zou dat niet de oplossing zijn, vrienden? Ik ben daar niet over eens. Zijn 30 aan de schoolpoort? Oké, daar kan ik mee leven. Maar liefst met van die borden die zich aanpassen aan de omstandigheden.

Ja, hebben we al begrip voor dat voorstel van Vooruit om meer zone 30 te installeren rond de schoolpoort? Met een grotere straal van 300 meter bijvoorbeeld. Al is dat ook weer arbitrair natuurlijk, want waarom niet 350? En ik deed hier een voorstel, ik ben geen verkeersexpert, maar ik zei, zouden we niet overal dynamische borden kunnen zetten? En ik weet niet, ja, ik moet misschien in de politiek gaan, want ik denk dat 90% van de luisteraars zegt, dat is een goed idee, dat die borden dan uitgeschakeld zijn wanneer de school niet open is of in de vakantie, want anders zit je

0: Er twee maanden ook traag te rijden terwijl er niks aan de gang is. Dus ja, Stef Willens, we moesten je wel wakker bellen zo vroeg deze ochtend. Stef Willens van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Goedemorgen, Stef.
1: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Ja, sorry, ja, Anke is ziek, maar ja, ze is er even niet.
1: Oei, sorry,
0: ja, nee, daar moet jij niet voor excuseren, dat is niet erg. Stef, dynamische verkeersborden, en niet alleen rond die scholen, maar bijvoorbeeld ook midden in de nacht. Als wij naar hier komen waar wij denken, is die 120, zou dat niet 5 of 10 kilometer meer mogen zijn? Ik zeg maar iets, is dat een optie, vind je?
1: Wat we zeggen, die 120 op de autosnelwegen, ja, dat is in ons land afgeklopt dat dat 120 is. En dat heeft bepaalde redenen, hè, omdat we een dicht netwerk hebben met veel op- en afritten. Daarom is dat de maximum snelheid. Dus daar naar 130 gaan, dat lijkt ons vanuit verschillende oogpunten niet de beste optie. Maar goed, ik weet dat je daar anders over denkt. Als dat gaat over die zones 30, dat bestaat al op verschillende plaatsen natuurlijk. Maar je moet ook kijken waar dat die zone 30 ligt. Als dat is in een woonwijk bijvoorbeeld, ja, dan heeft dat natuurlijk wel zijn nut.
0: Natuurlijk.
1: Dat permanent een zone 30 is. Omdat dat natuurlijk niet alleen zorgt, die zones 30, dat zorgt niet alleen voor meer verkeersveiligheid, maar ook voor meer leefbaarheid. Hè. Het geluidsniveau, bijvoorbeeld als een vrachtwagen voorbij komt, ja, die trillingen die zijn veel minder erg als dat aan 30 per uur is dan aan 50 per uur. Ja. En dat is een soort neveneffect dat niet altijd mee in rekening genomen wordt.
0: Ja, veel auto's worden wel stiller met al die elektrische wagens, soms te stil, maar ja, dat is een andere discussie. Okay.
1: Ja, maar vrachtwagens natuurlijk iets minder. Maar wat dat wel bijvoorbeeld kan, als dat een grote, brede weg is, bij wijze van spreken een steenweg, dat altijd 70 of 50 geweest is, en daar zijn afgescheiden fietspaden, ja, dan kan je inderdaad wel werken met dynamische borden, waar je rond bepaalde tijdstippen werkt met 30 per uur. Maar dat hangt een beetje af van, ja, welke infrastructuur is er, hoeveel verkeer passeert daar.
0: Nee, maar dat snap ik wel allemaal.
1: En wat is de functie van die weg eigenlijk?
0: Nee, maar het principe van dynamische borden, want dat moet je nu toch ook toegeven, Stef, overal krijgen wij zo'n jungle aan verkeersborden in ons land. Soms, ja, sorry, als je één seconde, en je moet ook op het verkeer letten, maar je moet tegelijkertijd ook constant die borden bijhouden. Ik bedoel, op sommige wegen denk je 30, 50, 70, hoppa, hoppa.
1: Ja,
0: dan denk ik, als dat een beetje dynamisch zou zijn en je kan het aanpassen naar weersomstandigheden, naar alles. LED-schermen, die zitten nu overal, maar overal op alle toestellen. Dat kan toch de wereld niet meer kosten om al die oude borden, hup, één voor één te gaan vervangen door LED-borden die zich netjes aanpassen. Nee?
1: Ja, het probleem is dat natuurlijk elke stad of gemeente over zijn eigen grondgebied, ja, bij wijze van spreken kan beslissen wat dat de snelheidslimiet is, behalve voor de gewestwegen. En dat zorgt ervoor effectief dat je soms geen uniformiteit krijgt. Hè. Dan begint het effectief 30, 50, 70 en dat je op een duur denkt dat zelfs je auto het ook niet meer weet. Hè, want de meeste auto's, de recente wagens, hebben een systeem waarbij dat de maximum snelheid wordt aangegeven. Ja, als je daarop vertrouwt, ben je ook soms mis. Dus wat meer uniformisatie, zeker wel. Als je spreekt over dynamische borden, ja, dat is eigenlijk het systeem dat op de autosnelwegen nu al op heel veel plaatsen is. Hè.
0: Ja,
1: waarbij dat men een functie van de drukte gaat zeggen, oké, het is 70, het is 90, het is 100, het is 110. Om dat uit te breiden naar alle wegen, dat lijkt me nu niet zo het beste systeem, want dan zit je weer met het gegeven dat je moet kijken van hoeveel is het hier nu op dit moment. Maar wel herkenbaarheid, dat is het belangrijkste. Als je bijvoorbeeld, ik weet niet of je al ooit in Denemarken geweest bent, maar als je daar een zone, een bebouwde kom binnen rijdt, dan weet je, ik ben hier een bebouwde kom binnen gereden. Bij ons is dat veel lastiger. Als je één bord soms gemist hebt,
0: een raar land,
1: dan weet je niet.
0: Ja.
1: Dan weet je niet of dat nu 50 of 30 is, of 70 in sommige gevallen. En dat is natuurlijk wat mensen niet als prettig ervaren en wat hun gewoon ook frustreert. En dat is soms niet onbegrijpelijk.
0: Oké, maar ik hoor het, je bent nog niet mee in mijn voorstel. Ik zal nog gaan moeten lobbyen.
1: Nog niet helemaal.
0: Nee, ik voel het. Maar is dat betaalbaar? Is dat duur? Dat moet toch veel goedkoper zijn?
1: Nee, die borden kosten meer. Hè. Die moeten ook aangesloten zijn op elektriciteit en zo.
0: Ja,
1: die moeten onderhouden worden. Ik weet niet. Maar in ieder geval, die bestaan en op sommige plaatsen zijn die zeker een goed idee.
0: Maar
1: op andere plaatsen is een permanente zone 30 beter.
0: Nou, even uit. Oké, goed. Ja, het is jouw vak. Hè. Ik probeer er alleen maar een beetje mee te denken. En onze luisteraars zijn ook aan het meedenken. Maar goed, oké. We zullen wel zien wat er van komt. In elk geval veilig rond de scholen rijden. 30 per uur. Daar valt veel voor te zeggen. Stef,

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
14: Okay. Op, op, alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
16: En voor mijn pensioen?
17: Tweede of derde pijler, juffrouw?
16: Wat lief?
17: En hebt u een VAPZ?
16: Wat?
17: Wat is een VAPZ, juffrouw?
16: Ik weet niet.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
15: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
7: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
6: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
8: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
6: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
9: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
6: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
5: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.

0: Show.
1: Meer bepaald over het Eurovisie Songfestival.
2: Na lang gewetensonderzoek heeft de openbare omroep VRT besloten om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Op de afgelopen edities was er bijzonder veel protest gekomen door de deelname van Israël. Maar dat is nu geen bezwaar meer, want de organisator belooft verandering, klinkt het bij de VRT.
1: Ja, de VRT maakt daar dus een bocht van 180 graden. Waarom zo ineens? Wel, de topman, Frédéric de Laplace, legde het op de VRT uit. Het was niet zo gemakkelijk om het uitgelegd te krijgen, maar hij zegt, we hebben heel lang zitten praten met de organisatie en...
3: Die heeft ons vandaag voldoende garanties gegeven om aan te geven dat er een verandering op til is binnen EBU en dat we terug naar de oorspronkelijke waarde van het Songfestival kunnen gaan. Tot voor kort was het binnen de liedjeswedstrijd niet toegestaan om ook maar iets te zeggen over wat er in de wereld aan het gebeuren was, of het nu in Oekraïne was, of in Gaza, of in Israël. Men ziet vandaag binnen EBU in dat men daar een fout heeft gemaakt, dat daar een fundamentele wijziging nodig is.
1: Oké, dus liedjes zouden daar ook mogen over gaan over die situatie. Dat is wel een soort van verandering, inderdaad. Artiesten zoals Gustave, Fred Sebastian, Alex Calier, Jeff Neven, al die mensen hebben al hun bedenkingen geuit bij de deelname, vinden het geen goed idee. Zelfs Koen Wouters, die zou wel niet meer opnieuw gaan natuurlijk, want Koen is alles geweest en heeft nu andere dingen te doen met zijn hele grote concert in het Koning Boudewijn Stadion op 4 augustus volgend jaar. Maar ook hij zegt, nee, hij zei dit in de afspraak gisteren.
4: Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza en wij zouden er feestelijk voor bedanken als artiest om nu te...
5: Echt ook omwille van die reden, niet omdat je dat al gedaan hebt, ook omwille van die reden.
4: Ook ja.
1: En de VRT-vakbonden, die hebben al aangekondigd, staat groot in de krant vandaag, zijn kwaad, niet blij met de beslissing. De socialistische vakbond bij de VRT zegt zelfs, we gaan dat boycotten, we gaan alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat het niet op televisie komt. En nu gaat mijn onpopulaire mening komen, jongens. Weet je, ik bedoel, iedereen mag er zijn eigen mening over hebben. Iedereen, het is wat er in Gaza gebeurt, natuurlijk, niemand kan daar blind voor blijven, dat is afschuwelijk. Maar ik vraag mij af of wij niet ooit het paard van Troje hebben binnengehaald toen we beslist hebben dat liedjeswedstrijden ook over politiek gaan. Dat we beslist hebben dat voetbalwedstrijden ook over politiek gaan. Zou het niet allemaal veel gemakkelijker zijn als we zeggen, sportmensen die trainen om te sporten, die trainen om te voetballen. En natuurlijk, holibierechten zijn superbelangrijk, daar zijn we het over eens. Maar moeten we niet op het veld misschien helemaal neutraal proberen te blijven? Want er zijn voetballers met allerlei verschillende meningen. En daar gaat het toch ook niet over. Die moeten gewoon voetballen. Of bij liedjeswedstrijden.

0: Goed shotten is belangrijk bij een voetbalwedstrijd of op de Olympische Spelen. Moet je hoog kunnen springen, goed met die hamer kunnen slingeren. En uw politieke mening, of wat er zelfs gebeurt in jouw land, misschien een beetje blind voor zijn.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe Gold.

0: het is een beetje een boude uitspraak, ik weet het wel. Toen ik zei van, moeten liedjeswedstrijden niet gewoon over liedjes gaan en sport over sport? Er komen heel uiteenlopende en hele heftige meningen binnen. We hebben Stefan aan de lijn. Dag Stefan, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen. Goedemorgen
0: Sven. Je vond me te kort door de bocht, Stefan.
1: Ja, ik vond het te kort door de bocht om sport en muziek qua inhoud dan over dezelfde kant te scheren en zeggen die mogen geen politieke mening hebben.
0: Ja, ze mogen wel een politieke mening hebben, hè? Ja, dat is al één ding. Hè? Maar als ze op het veld staan, dan zie ik ze gewoon graag voetballen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat klopt. En op het veld moeten zij voetballen of rap lopen of over die lat springen. Maar dan moeten ze zich niet op een andere manier uiten. Een muzikant gaat zich uiten. Uiten vanuit zijn gevoelens, vanuit de dingen die hem aangrijpen. Ja. En dan denk ik van, ja, wat is dat dan? Moeten dan die liedjes alleen maar over de liefde gaan?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is ook niet de bedoeling. De muzikant uit zich van zijn emotie. En dat het dan af en toe over politiek gaat, of over wantoestanden, of over het milieu, maakt niet uit. Op een gegeven moment zegt hij wat hij voelt. En zingt hij wat hij voelt.
0: Nee, daar heb je natuurlijk wel 100% gelijk in. Het zijn artiesten en die moeten alles kunnen zeggen. Maar dan is wat De Laplace van de VRT zegt misschien niet eens zo stom. Dat hij zegt, we gaan wel meedoen. Maar zeker omdat we nu de garantie krijgen dat het in die liedjes ook mag gaan over de wantoestanden die we willen aanklagen. Want dat mocht dus niet, hè, tot nu toe bij de EBU. En dat gaat nu wel toegestaan worden. En dan is het misschien wel nuttig om er toch naartoe te gaan. Om je stem daar te laten horen. Nee?
1: Dat is dan inderdaad wel nuttig om naartoe te gaan, maar inderdaad, het wordt dan een heel gevaarlijke dat de puntentelling gaat over ik vind dat ik akkoord ben met de stem,
0: ook waar.
1: Ik vind dat niet akkoord,
0: ook waar.
1: En niet over de... het liedje zelf.
0: Ja, lastig, hè.
1: Wat
0: lastig,
1: al jaren een probleem is, denk ik, het Songfestival.
0: Ja, er zijn nog wel wat problemen. Het is ook soms een rariteitenkabinet, maar dat is iets anders. Ik moet je wel zeggen, de poll die we gelanceerd hebben, en jullie mogen nog altijd erop reageren, hè, want het houdt iedereen enorm bezig. Jullie zijn echt keihard aan het reageren. Zijn muziek- en sportwedstrijden politiek of niet? En dan ofwel zeg je inderdaad muziekwedstrijden, draai je muziek sport om de sport. Hou politiek en conflicten daarbuiten. Of je zegt, je kan niet doen alsof muziek of sport losstaat van wat er gebeurt in de rest van de wereld. En onze luisteraars hebben wel massaal met toch gelijk gegeven. 84% zegt, zou het niet veel makkelijker zijn als we ons op de sport concentreren en op liedjes zingen concentreren. Maar ik vind je nuance wel juist. Je hebt gelijk.
1: Ik kan ze gelijk geven als je zegt dat die wedstrijd puur mag gaan over is het goed gezongen, is het een goed lied.
0: Ja.
1: En dat is het dan, helaas.
0: Ja. Oké, goed. Hey, vakbonden gaan het in elk geval proberen te verhinderen dat het wordt uitgezonden op de VRT. Dat kan ook nog wel spannend worden, eigenlijk.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
6: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: De Mistje Dutchess van Connections.
14: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
15: Tjuh, dat heb ik gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
17: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
18: Joe Gold.

0: ze heeft net haar 4 wijsheidstanden laten verwijderen. Dus als herstel liggen we samen gezellig in de zetel. Het is fijn om jullie bezig te zien. Groetjes. Oh, Sander, ik heb dat vorig jaar laten doen. Jij was hier toen nog niet, hè, als producer. Man, ik heb er vanaf gezien. Ik had er nog 3 zitten en die zijn er tegelijkertijd uit.
1: Gelukkig was ik er nog niet, want dat gezaagd daarover echt.
0: Ja, maar het was niet gezaagd. Het is nog gaan ontsteken en zo ook bij mij. Dus ik ga verzorg het goed. Dat gaat niet bij jou gebeuren, Louise. We wensen je heel veel sterkte toe. Ik ga even naar de camera. Toi, toi, toi. Ja. Veel sterkte. Anke, die is ook ziek. Anke, die is... Misschien is ze morgen terug anders na het weekend. Dan is ze helemaal hersteld. Maar ze is wel een klein beetje aanwezig in het programma over goede 10 minuten. Want we hebben Take van de Week wel opgenomen al vorige week. We spelen een heel bekend televisieprogramma na. En het is eigenlijk zo bekend. En in de scène die wij naspelen, wordt de titel wel 1000 keer ook gezegd. Dus het was niet zo gemakkelijk om dat op te nemen. Want ja, anders heb je het meteen door al. Na 5 seconden. En daarom hebben we telkens wanneer de titel door de... ik wil niet te veel vragen. Door de medespeler wordt gezegd, gaan we dit monteren. Een piepke. Ja. Dus dan is het weg. En dan, dat zit daar dan overgemonteerd. Wens je veel succes. Maar denk al even na. Het is een harde scène. Het is een zware discussie tussen Anke en mijzelf.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: De take van de week.
1: Ah, een klein stukje Anke in ons programma. We hebben graag wat meer, maar wie weet vanaf morgen, zeker vanaf maandag terug. Take van de week hebben we samen opgenomen. Het is een harde scène tussen twee mensen die zwaar met elkaar geconfronteerd worden en in de clinch liggen. Alleen in de oorspronkelijke scène wordt de titel van het programma diverse keren uitgesproken. Maar ja, we moesten de scène wel kunnen naspelen, dus we hebben er een piep over gezet telkens wanneer de naam die jullie dus nu moeten doorsturen gezegd wordt in de scène. Ja, nu zou je misschien al een beetje op pad kunnen zijn. Je weet, je kan winnen 10 filmtickets of een abonnement op streams. Je moet de juiste naam doorsturen via de app van Joe. Veel succes.
2: Joe.
0: De take van de week.
1: En nu kijk ik in jouw richting, Danira.
3: Mijn richting?
1: De rol van is echt een glansrol voor jou. En wat ik ook merk bij jou is emotie.
3: Ik ben een heel emotioneel persoon. Ik ben heel vurig. Ik haat mijn gevoel heel vaak af. Maar ik ben geen gemene persoon, snake bitch, die fake besties met mensen probeert te worden. Allee, kom op. Ik ben een... Maar als jullie mij willen opofferen, doe gerust. Dus als jullie mij willen...
1: Je moet ons geen schuldgevoel aanpraten, Danira.
3: Hé, nou doe gerust. Ik ga daar gaan staan en jullie gaan balen. Tot er vanochtend.
1: Danira, stop ermee, alstublieft. Stop ermee.
3: Ik probeer gewoon te verklaren.
1: Stop ermee.
4: Wow.
3: Amai.
1: Stop.
3: Oh, mag ik iets zeggen? Ik wil gewoon zeggen, ik ben een... Ik ben geen... Stem maar op mij. Stem op mij, oké?
1: Danira, ik wil jou heel graag op die stip nu zien.
3: Ik begrijp dat, hè. Mensen moeten het spel spelen. Maar ik ben geen crimineel. Het zijn programma's, hè.
1: Shit, ja. Ik heb me wel laten gaan. Dat klopt.
3: Dank u, Farouk.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
2: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
1: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Een regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straten aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
3: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
1: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Nancy is niet de enige. We hebben veel gelukkige luisteraars. Pascalien ook.
1: Hey Sven, goedemorgen. Ik hou ook van 9 op 10. En dat ben ik wel gelukkig. En dat 1% die je ontbreekt, is waarschijnlijk omdat mijn mama moet afgeven in 6 maanden alleen. Maar ja, nee, pak maar 9 op 10. Ik ben omringd met hele lieve mensen. Voilà. Doei.
0: Amai, ik hou van optimisme dat bij velen. Ja, er zijn ook mensen met een ander cijfer. Maar die hebben ja, heel veel pech of verdriet in het leven. Dat ze iemand hebben moeten afgeven bijvoorbeeld. En dan gaan de punten enorm mee naar beneden. Hoe zit jij, Sander? Op hoeveel zit jij?
2: 8 op 10 of zo, denk ik.
0: Oh,
2: weet je, allee, ik ben aan deze kant van de wereld geboren. Ik ben gezond. Ik kom rond.
0: Ja.
2: Ik heb leuk werk met collega's waar ik geen heel grote hekel aan heb.
0: Oh,
2: dus ik wil maar zeggen, je mocht toch niet klagen. Hè.
0: Nee, ik zit ook hoog. Maar ja, bij sommige mensen is het een pak minder.
2: Als je
0: dat begrijp
2: bent.
0: Ik. Ja, bijvoorbeeld. Maar Nouria van Blind Getrouwd, dat was denk ik de eerste seizoen van Blind Getrouwd, die met Stijn is getrouwd, die zit in Date Night bij Tess. Dat kan je overal bekijken en beluisteren, dat weet je. Vanavond kan je het ook horen op de radio. En die zegt iets heel bijzonder, want Tess vraagt eigenlijk ook een beetje naar een gelukscijfer. En ze zegt iets waar ik van denk, oeh, dat is, ik weet niet of ik het mooi vind of net niet. Ik twijfel nog een beetje.
3: Mijn leven heeft zeker een 8 op 10, maar mijn leven hangt ook niet af van mijn partner.
4: Oké.
3: Ja, ik ben heel gelukkig hoe dat ik nu in mijn leven sta. Met mijn kinderen. Ik ben ook gelukkig met de partnerkeuze. Maar als Stijn er morgen niet meer is, ga ik verdrietig zijn. Ja, uiteraard. Maar ik kan dat nooit laten beïnvloeden om nog later nog eens gelukkig te blijven of gelukkig te worden. Want uiteindelijk heb ik nu alles wat ik mee kan wensen. En mijn geluk hangt niet af van hem.
0: Oh, ik vind het sterk. Dat is teken dat je goed in het leven staat. Dat je zegt, ik ben gelukkig. Maar soms als je een partner hebt, dan maakt dat toch ook je geluk een beetje.
2: En het is heel tegenstrijdig wat de meeste mensen denken. Want als iemand een partner moet afgeven, zeggen ze van,
0: ja,
2: er ontbreekt vanaf nu iets in mijn leven. Ik ben helemaal niet meer compleet.
0: Ik raak niet
2: meer. En zij zegt eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Zij zegt, ja, zoals het nummer zou zijn, nog altijd een 8. Ja, oké. Okay, het is goed voor haar. Ja. Hè? Ja. Iedereen mag zichzelf cijfers geven. Maar, meer dingen over haar huwelijk en over de liefde en over daten en alles erop en eraan. Uiteraard bij Tess in Date Night.
5: Dit is Joe Gold.
6: Joe.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels,
7: natuursteen,
6: parket,
7: Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
11: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Dit is Joe Gold.
13: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s,
13: 70s
12: en meer.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
6: Ik verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd. En ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
5: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
7: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
5: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
4: Dit is Joe Gold
3: met Karel Schmidt.
8: Tijd om in te checken. Goedemorgen en welkom.

0: met die geweldige warme stem. En hij was ook wel erg zeker van zijn zaak op You'll Never Find Another Love Like Mine. Goedemorgen.
1: Joe Gold.
0: Welkom bij de hits van Schmidt tot 12 uur met toppers van onder andere Harold Melvin en de Blue Notes. Maar ook Dire Straits en Brothers in Arms en Earth, Wind & Fire. Ja, het is de maand om dat te doen. En straks is er ook een nieuwe schatkamer om 22:30, waarin we een beroemde plaat bespreken. Vandaag is het He Ain't Heavy, He's My Brother van de Hollies. En nu naar de 60s met een van de grootste hits uit 66, Los Bravos. En Black is Black. Goedemorgen.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe.
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut. Met de Pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond Belgische kost?
16: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
15: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
20: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
22: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
23: Alleen maar golden hit.

0: Nou, het is altijd feest. En één tip als je een geslaagd feest wil, regel altijd muziek van Earth, Wind and Fire, Dancing in September. De schatkamer van Schmidt komt eraan, met daarin een van de toppers van de Hollies en ook een erg jonge Elton John die erop opduikt. Het hele verhaal krijg je zo meteen. Maar nu eerst 3 golden hits op een rij met Billy Paul, Thanks for Saving My Life, de Ballroom Blitz van The Sweet en dit is Roy Orbison.
1: Dit is Joe Gold.

0: golden hits bij Joe Gold en Billy Paul. En Thanks for Saving My Life.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Soms heb je zo'n nummers die iedereen kent. He Ain't Heavy, He's My Brother van de Hollies. Dat is er zo eentje. Het lied is al meer dan 50 jaar oud. Uitgebracht in 1969. Toen je nog moest opstaan om de platenspeler om te draaien. Vandaag in het jaar 88 stond dat nummer plots weer helemaal bovenaan in de Britse hitlijsten. Waarom? Wel, het komt door een tv-reclame voor bier. Bewijs dat popmuziek en bier een sterke combinatie zijn. Wie goed luistert, hoort op de originele plaat een jonge Elton John piano spelen. Niet slecht als je weet hoeveel platen hij later zelf nog zou vullen. De titel van het nummer komt trouwens van een plek in Amerika, Boys Town. Opgericht om jongens zonder een thuis op te vangen, zeg maar een weeshuis. Het idee daar was, je laat elkaar niet vallen. He ain't heavy, he's my brother was daar dus het motto. Er is zelfs een mooi standbeeld van te vinden, die Boys Town. Het nummer werd ook vaak gecoverd. Neil Diamond deed het, Olivia Newton-John, Bill Medley. Zelfs in Rambo 3 kwam het voorbij. Stel je voor, Sylvester Stallone met tranen in de ogen. Kan dus allemaal. Soms is een schouder wat je nodig hebt. Of gewoon een goed nummer op de radio. Dit zijn de Hollies.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: De Mistje Dutjes van Connections.
5: Allee, de US of A.
1: Ja.
5: De moeite zeker.
1: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
1: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
1: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
1: Nee, gemist.
5: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Hema!
7: Humo!
6: Hema!
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
6: Hema!
8: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Discamania. Media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Go Yellow!
17: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
20: Belisol.
19: Altijd zeker. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
20: Yuzu.
19: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
21: Alleen maar golden hits.
22: Uit de 60s,
21: 70s
22: en meer.
21: Dit

The Beatles en Help, wat ook Roxy Music. En daarvoor in de schatkamer het verhaal van de Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother. De schatkamer van Schmitz is er morgen terug, rond 10:30. Dan hebben we het over de Motown-klassieker My Girl van The Temptations. Dit is Olivia Newton-John.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
6: Een goeiemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinke.
7: Wel, dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil, dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk, daar staan, met alle ogen op u gericht, dat dat een hele opdracht is.
6: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestund in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
5: Dit is Joe Gold
1: met Carol Schmidt.
8: Goedemorgen.

0: Voor een muzikaal uitstapje naar de zomer van 1981 met de nummer 1 hit ook in Vlaanderen. Voor Diana Ross en Lionel Richie, Endless Love. Joe Gold. Goedemorgen, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Ik laat je wat wegdromen met een Franse klassieker van Michel Fugain.
1: C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
0: Oeh, une belle histoire, zometeen. Maar ook The Temptations. Straks ook Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Maar nu een meezinger van je welste. Zo werden er ook wel eens vaker gemaakt in de jaren 70. Middle of the Road maakte daar een

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar
7: €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Alleen maar golden hits
11: uit de 60s, 70s en meer.
10: Dit is Joe Gold.

beroemdste hits van The Temptations. En die zitten trouwens ook morgen in de schatkamer rond 22:30 met het verhaal van My Girl. Dit was Papa Was a Rolling Stone. Drie toppers op een rij. We hebben zo meteen Ottowan en D.I.S.C.O., maar ook de Everly Brothers. En er is David Bowie met een van zijn nummer 1 hits. En dat gebeurde ook met Sound & Vision in 1977.

ontsnappen? Vergeet het. Je komt er niet naast. 1980 gebeurde het. DISCO en Autobahn. En nu een lekkere portie baldadigheid. Come on, feel the noise. Slate bij Joe Gold.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Ah! Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo! Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Gettins and Ring of Fire.
1: Good times, great music, Joko.
0: Dit waren de hits van Schmitz op deze donderdag. Graag tot morgen tussen 10 en 12. En veel plezier zometeen met Astrid vanaf 12 uur. En straks hoor je ook Raf tussen 3 en 6. En dit is nog Neil Diamond met Beautiful Noise. Fijne donderdag.

0: just to give it a tour.
1: Dit is Joe Gold.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
0: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk, daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
6: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
5: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
7: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest. Dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënt in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
5: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak, maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
8: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
5: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

treurend deze donderdagmiddag in waar de nazomer het eventjes laat afweten. Maar hey, genoeg muziek die dat wel even komt goedmaken. Met zometeen dan die Dr. Buzzard Original Savannah Band en Cherchez la Femme. Maar hier mag je het nog eens uitschrijven hoor. Dem en Gloria. Like

chercher la femme, inderdaad. Want de komend uur hier bij Joe Gold amper nog vrouwen onderweg voor jou. Heel veel mannen dus, hè. Die zijn ook uiteraard welkom. Met The Most Beautiful Girl nu van Charlie Rich.

0: geschreven door Rupert Holmes, die je kent ook van die mega-hit van Escape, de Pina Colada song. Maar hier liet hij The Boys het werk uitvoeren, deze Give Up Your Guns. En The Boys zijn onderweg, ze zijn met vijf zelfs, de Jackson 5, I Want You Back.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo-koken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
7: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
7: Max, alsjeblieft, doet u zwembroek terug aan.
6: De buren?
9: Zeg, is dat een hert?
10: Nee, dat is een everzwijn.
6: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
15: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
14: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
19: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
18: Voor de volle 100% met de pro van...
17: Profel.
18: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

Don McLean, Crying. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Met nu dan muziek van Toto, die in een thuisland Amerika vooral bekend stonden om hun hits als Africa en Rosanna. Deze hier deed het vooral goed bij ons, in heel Europa zelfs. Toto en Stop Loving You.

Het heeft zo'n heerlijk retro-soundje, die I Can Help van Billy Swan. En dat uitbrengen in midden jaren 70, ja, dat viel natuurlijk op, hè. Want we zaten toen volop in de disco- en hardrock-trend. 1, 2, 3. Tel gerust verder tot 1000, Land of 1000 Dances. Dit is nog Wilson Pickett.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
9: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Jean-Paul Young, Love is in the Air. En straks nog meer liefde met Stylistics. Can't give you anything but my love. Maar eerst nog werk van Bob Dylan, dat hij schreef voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. En de song die werd dan afgespeeld bij een sterfscène in die film. Nochtans is het eigenlijk echt wel zo'n nummer dat is uitgegroeid als symbool tegen geweld, tegen oorlog, tegen onderdrukking. Bob Dylan en Knockin' on Heaven's Door.

0: Yeah?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
6: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken en dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
5: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
7: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
5: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid, dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band. Iets waar we keihard naar uitkijken, toch? Naar die sunshine die ook dit weekend volop aanwezig is. Komende zondag tot 25 graden. Het is echt wel tijd om die barbecue, misschien wel een van de laatste, toch nog eens boven te halen. Nog meer van die zonnige muziek dan nu met Paul Simon.

gouden duo, dus meer dan logisch ook dat ze gedraaid worden bij Joe Gold, Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Een dikke hit was dit hier voor Andy Williams. En dat er iets geniaals in deze love story zat, dat hadden ook Shirley Bassey door en Tony Bennett en Barry Manilow en zelfs Julio Iglesias, want allemaal coverden ze ook deze song. Love Story, Where Do I Begin?

0: Police, Every Little Thing She Does Is Magic. En het is een dolle donderdag met Ray Charles onderweg, Hit The Road Jack. Na ook al die eerste solo-single van Dan Hartman, die kwam er nadat hij uit de Edgar Winter Group was gestart. Dan Hartman dus zometeen met Instant Replay.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Knaldi!
9: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top professioneel, met de pro van...
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

De herfst is dan wel doorgebroken. De nazomer is dat ook, hoor. Toch de komende dagen. En daar kijken we nu al naar uit. Met Los Diablos, Un Rayo de Sol. En ook al Mr. Blue Sky. Dit is ELO.

De zomerhit toch al van 1970, zeker in Spanje. Deze Los Diablos, un rayo de sol. En de warmte die blijft hier maar voortstralen, toch zeker in de stem van Karen Carpenter. Hier samen met haar broer Richard. The Carpenters, they long to be close to you.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Roy Orbison. Zeg je Never Can Say Goodbye, dan zeg je The Communion Arts of op zijn minst toch Gloria Gaynor, terwijl het daarvoor ook al eens opgenomen was geweest door de Jackson 5, maar tot een hoger niveautje, tot een grotere hit gebombardeerd, toch wel degelijk door Gloria Gaynor.

Glen Campbell, Rhinestone, Cowboy, en dan zou ik country muziek bijvoorbeeld kunnen draaien van de Eagles, want daarom stonden ze wel bekend dat ze dat eerder maakten, country rock, dat meer bepaald. Maar in 75 wilden ze toch iets stoerder uit de hoek komen, lieten ze zich graag inspireren door R&B, soulmuziek, zoals die OJ's en Al Green. En toen werd dit plots een feit. Eagles en One of These Nights.

Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
4: Een goeiemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
4: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

funkkrakertje. Toch wel een van de meest invloedrijke songs ooit gemaakt. Meteen ook een meesterwerk van de meester himself ook. Stevie Wonder, Superstition. En van die meesterwerkjes, wel ja, laat dat nu goed passen bij Joe Gold. Golden Hits straks nog van Tom Petty en The Heartbreakers van Average White Band zit er eentje aan te komen. Tina Turner passeert ook al. En hier dan weer Fleetwood Mac en Everywhere.

philosophy. Perfect momentje eigenlijk ook voor de ijskar die nog eens zou mogen passeren na deze In the Summertime van Mango Jerry. Goedemiddag. Tina Turner dan, die komt hier en nu de ziel uit haar lijf nog eens zingen. Ongeziene intensiteit en energie in de popwereld, toch zeker in 66. Maar Tina deed het hier met River Deep, Mountain High.

0: You're My World van Guys and Dolls. Straks dan weer muziek van Tom Petty samen met zijn Heartbreakers. En je hoort het eigenlijk wel aan die song aan Refugee, dat ze dat zo lichtjes gefrustreerd inzongen. Want ze lagen op dat moment ook wel in de clinch met hun platenmaatschappij. Refugee dus straks, net zoals Tavares nog. En Don't Take Away the Music.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
14: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de

0: van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Ja, lichtjes gefrustreerd ingezongen, maar zo klinkt het volgens mij ook echt gewoon op zijn best. Die Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Straks een nummer dat eigenlijk bedoeld was voor Blondie. En je hoort het er wel aan hoor, dat het perfect ook op hun lijf zou passen. Want het klinkt bijzonder punky en new wavy, die Some Girls. Maar ze hadden toch maar gepast. En dus kreeg Racy het op hun bord. Het is voor meteen na Fats Domino nog een Blueberry Hill.

Some Girls van Racing. Je linkt het misschien niet meteen aan elkaar, maar totdat je het hoort. Hè. Schots en funky, dat is echt wel degelijk een gouden combinatie. Average White Band vertaalt het hier netjes in Pick Up the Pieces.

0: weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

Rod Stewart met Sailin. En dat bootje mag zo stilletjes aan beginnen aanmeren. Dat Raf van Brussel erin kan stappen. Tussen 3 en 6 heeft hij voor jou weer de beste muziek, de beste golden hits voorzien. En hij doet ook nog eens een tripje down memory lane. De top 3 van deze 24ste september van een jaar uit de 60s, 70s of 80s misschien wel. Dat kom je straks te weten. Dit is nog The Happening en met Diana Ross en de Supremes.

0: elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Een goedemiddag. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullus wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ullus. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
7: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
6: Nicola Ullus heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij ouderen en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.

0: Leonard Skinner over de staat waar het bij wet verboden is een ijsje in je achterzak te steken.
1: Joe Gold.
0: Ja, en dat is echt waar. Goedemiddag. Ik vind het geweldig te mogen beginnen met een song die in het brein van Paul McCartney ontstond in de periode dat hij op kunststudentenfeestjes in een zwarte kooltrui een beetje Frans zat te improviseren. Om interessant te doen. Zoals een artistieke Parijzenaar. Nu, uiteindelijk won dat grapje wel een Grammy Award. Moraal van het verhaal, blijf vooral onnozel doen op feestjes, want je weet nooit wat er van komt. Jusqu'à 6 uur, mes amis, vous êtes les bienvenus.
1: Joe Gold.

Linda Ronstadt uiteraard. Vandaag in 1957 zorgde Elvis Presley met Jailhouse Rock niet alleen voor een wereldhit, maar ook voor een stukje muziekgeschiedenis. Want de single die vliegt de winkel uit en het beroemde fragment uit de film waarin Elvis met zijn medegevangenen een bijzonder strak dansje neerzet, wordt door heel wat historici beschouwd als een van de eerste echte videoclips. Een gevangenisnummer dat dus opvallend veel vrijheid kreeg. In de hitlijsten, op het scherm en later in de muziekgeschiedenis. Elvis en Jailhouse Rock.

0: Van een car wash naar een wens de hemel inschieten. Rolls Royce was dat bij Joe Gold. Straks een golden hit waarbij iedereen plots weer zeker weet dat vroeger alles beter was. Zelfs de kater achteraf.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
3: Dat is Imo!
4: Imo!
5: Imo!
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
1: Humo!
6: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse

In 1972 was iedereen stilaan bezig met de glam rock, met glitteren en van die plateauzolen. Maar deze Peter Skellern die dacht, haha, nee hoor, ik neem gewoon een piano, een koor en een kleine fanfare mee. En hij stond er prompt mee op nummer 3 in Engeland. Romantiek met deftig schoeisel dus van die Peter Skellern met You're a Lady. Ik neem samen met jou de top 3 onder de loepen van vandaag in 82. Na deze vrouwenpoep in een jeansbroek en een ooglapje was er ook.

0: om een of andere reden, ik weet niet waarom eigenlijk, is die videoclip nog in mijn geheugen gegrift. Sla me dood, Baby Maxer Blue Jeans Talk. In de Joe Gold Rewind op donderdag neem ik je altijd mee terug naar die dag, maar ergens in de 60s, 70s of 80s. Het rad waar ik gisteren aan mocht draaien is blijven stilstaan op 82. Dus ik draai voor jou de top 3. Nee, ik lieg. Ik overloop met jou de top 3 van 24 september 82. Was in elk geval een vrijdag. Een zwaar bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 14,7 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuidoostelijke richting. Genoeg daarover. Dit was nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Zon, zee en een stiekem plekje onder de promenade. Het was een heerlijk luchtige cover die klinkt alsof iemand zei: de zomer is bijna voorbij. Nog één

0: Alison Moyet die zegt blijf hier, terwijl Vince Clark erachter een hele speelgoedwinkel aan synthesizers is opentrekt. Hartzeer, maar dan wel met genoeg elektronica om er stevig op te dansen. Wat een tophit was dat toch, hè? Yazoo en Don't Go.
1: Nummer 1.
0: Ja, Frida wilde na ABBA een totaal ander geluid. Dus ze belde Phil Collins. En Phil deed wat Phil Collins in 82 blijkbaar heel graag deed wanneer hij ergens binnenkwam. Eerst erg hard op een drumset slaan. ABBA was voorbij, de 80's konden beginnen. Dit is de nummer 1 vandaag in de hitlijst van 82.
2: Joe Gold.
1: Rewind.

0: Goed, hè, ook die drums van Phil Collins. Goh. Frida, I know there's something going on. Na de reclame staat er een disco. Staat er disco uit 1974 voor je klaar, maar wel disco met een zwarte band.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
12: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Redbone uit 73. Strafverhaal gelezen. Een Turkse man die al sinds 2018 op de vlucht was voor de politie, is nu toch opgepakt in Istanbul. Het was een veroordeelde overvaller en die wist de autoriteiten 8 jaar lang te slim af te zijn door een opmerkelijke dekmantel. Hij ging namelijk als vrouw door het leven en gebruikte de identiteit van zijn zus, dus geschminkt en met lang haar. Toen een arrestatieteam uiteindelijk zijn woning binnenviel, probeerde hij de agenten nog om de tuin te leiden met haar identiteitskaart van de zus dus. Een vingerafdruktest maakte echter definitief een einde aan die jarenlange poppenkast. Ik voel een kleine verfilming opkomen van dat verhaal. Het leest een beetje als een filmscenario wat ik net gelezen heb. En dan wordt deze theme from Shaft misschien wel theme from gender of zoiets. Helemaal anders. Maar wat een verhaal zeg. Ik heb de foto's gezien. Het is gewoon zijn zus. Lang haar, geschminkt. En dat hoe lang? 6 jaar, 8 jaar volhouden. Mijn god. Isaac Hayes is dit bij Joe Gold.

0: wat een meesterwerk toch, hè? The Tracks of My Tears, Smokey Robinson en The Miracles. Na het nieuws speel ik met heel veel plezier een liefdeslied voor iedereen die ooit klaar stond om te vertrekken, terwijl de ander nog vroeg, oh, zie, kan ik zo eigenlijk al buiten komen?
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Ortwin Lansens, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit de deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag, wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
8: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergegaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZZ. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze bedonken waren.
7: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
6: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

Fantasy van Earth, Wind, Fire and Flowers, dat mag er ook bij. Want in Loenhout zijn ze deze week letterlijk met bloemen aan het sleuren. Maar liefst 250.000 dahlia's zijn er onderweg naar Bradford, waar ze zullen worden gebruikt voor een groot bloemenproject. Dat zijn dus geen paar boeketjes voor op tafel, maar een hele vrachtlading vol met kleur. Voor de kwekers in Loenhout betekent het dagenlang snijden, sorteren en verpakken, zodat al die bloemen op tijd en in goede staat in Engeland aankomen natuurlijk. Waar wij bij een dahlia denken aan één prachtige bloem in de tuin, denken ze daar in Loenhout duidelijk iets groter. 250.000 stuks, dat is geen boeketje meer, hè. Dat is bijna een florale massaproductie. En van dahlia naar Delilah, dat is maar een klein beetje de letters door elkaar klutselen. En dan kom je bij Tom Jones uit, zeg. Scrabble!

0: Eergisteren nog 68 jaar geworden, Joan Jett bij Joe Gold. Straks, muzikale vriendschap zonder kleine lettertjes. Geen afspraak nodig, geen wachtmuziekje, gewoon roepen. En Carol, die staat er. Was elke klantendienst maar zo.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: De Mistje Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Leef gerust, met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
12: Do-do-do-do-do.
11: Leef gerust.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

Matt Reeves en de Vandellas. Nowhere to run, nowhere to hide. Zeker als er zelfrijdende auto's aankomen. Want zelfrijdende Tesla's blijken op onze Belgische wegen nog lang niet de perfecte chauffeur. In een praktijktest. Maar dat is een lastig woord voor mij. Wat is dat nu? In een praktijktest gingen ze onder meer de mist in fietsstraten en zone 30. Snelheidslimieten werden niet altijd goed opgepikt en ook lokale verkeersregels die zorgden voor wat problemen. Een van de bestuurders die om de passagierszetel zat, die vat het heerlijk samen. Die zei, ik heb nog nooit zoveel overtredingen begaan. Alleen mijn auto dus. En dat terwijl de auto het dus zogezegd allemaal zelf deed. De technologie die kan al indrukwekkend veel, maar op onze wegen geldt voorlopig nog, zelfrijdend is niet hetzelfde als zelf foutloos. Zeker niet wanneer er om de paar honderd meter weer een ander verkeersbord staat natuurlijk. Ah, ik moet daar dus zelf niks van weten van die zelfrijdende auto's. Ze krijgen mij daar niet in. Echt waar, noem het dan maar ouderwets. En ik rijd ook gewoon liever veel zelf. Het maakt zelfs niet uit op welke ondergrond. Mogen zelfs country roads zijn. Heb je? Wat een bruggetje zeg.

0: bladreclame. Een boodschap van de jeugd van 1965 met veel attitude en een stotterend refrein. Alsof ze ruzie hadden met de vorige generatie.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Recupel.
0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oh, oh, oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

Godly and Cream, die hadden nog maar net de band verlaten. En dan zou je denken, daar staat 10 cc dan, maar eigenlijk nog maar 5 cc. Maar Eric Stewart en Graham Goldman, die maakten gewoon een wereldhit over alles wat we uit liefde doen. Hè. Met andere woorden, je trots inslikken en sorry zeggen, terwijl je eigenlijk nog altijd vindt dat je gelijk hebt. Zometeen, Patti Smith en Because the Night. Ik heb ook nog Brad en Guitar Man. Maar eerst wat boe, boe, boe. Nee, wacht, hè. Boe, boe, boe, boe. Rap-a-clap van Joe Bataan. Boe.

0: Straks worden we door Foreigner gewaarschuwd voor een liefdesbreuk op koelkasttemperatuur. Dat is voor na het nieuws. En dat krijg je van Northwind Lances.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
3: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat ze gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
2: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs. Vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
4: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
2: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
5: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar aan het ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
2: Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden.
1: Dit is Joe Gold. Met Rafa.

Fijne filmmuziek uit de geweldige film Footloose van Denise Williams. Allee, niet, de film is niet van Denise Williams. Dit nummer is van Denise Williams, die trouwens nog altijd optreedt. En dit nummer, ja, dat speelt ze altijd als laatste nummer natuurlijk. Of misschien wel bisnummer in haar setlist. Let's hear it for the boys. Woeha! Ik mag... Ja, vertel dat de actueel plaat er zo meteen aankomt. Na Gary Rafferty en City to City en Stevie Wonder ook nog.

0: 15 jaar was die, zeg, toen ik dat in zo'n 15 jaar Stevie Wonder. Dat is ongeveer de leeftijd van mijn zoon Lex, dat kan je niet voorstellen. Uptight, everything's alright.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, and everything's alright, want ik kan altijd op jou rekenen om een suggestie te doen voor onze Actua-plaat. Ik lees je een stukje Actua voor en jij mag daar een plaat aan ophangen. In Zuid-Korea heeft een vierpotige robot, Raibo 2, heet het ding, een volledige marathon van 42 kilometer uitgelopen op één batterijlading. En niet zomaar uitgesukkeld. Hij finishte in 4 uur, 19 minuten en 52 seconden tussen de gewone lopers. Daarmee was hij zelfs iets sneller dan de gemiddelde mens. Marathontijd. Het bijzondere zit vooral in het energieverbruik, want zo'n robotbenen die kosten heel veel stroom, omdat ze voortdurend het lichaam moeten dragen en stabiliseren. Maar deze robot haalde per laadbeurt ruim 3 keer zoveel afstand als vergelijkbare modellen. De technologie kan later interessant zijn voor bijvoorbeeld reddingswerk in moeilijk terrein. Het leuke is dat andere lopers de robot onderweg zelfs hebben aangemoedigd. Hoe mooi is dat, zeg? Hang daar eens een plaat aan vast. En liefst, nee, het moet gewoon. Eentje uit de 60s, 70s of 80s. De 90s staan we niet toe, later ook niet. Maar je hebt keuze genoeg, hè. 3 decennia. Laat me komen in de Joe-app. Dankjewel. Voici les clés pour le

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa?
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers!
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

die zon die gaan we wel krijgen de komende dagen. Het wordt weer heel mooi. Terry Jack, Seasons in the Sun. Ik ben weer alle kleine muziekstukjes aan het zoeken van al jullie suggesties. En zometeen ga ik die oplijsten wat de actua-plaat betreft. Heel fijne dingen weer binnengekomen. Eerst nog deze Paul

0: Klinkt ouder, vind ik, maar het is van 1974. Nee, Diana. Nee. Ik zit verkeerd. Ik zat toch bij Paul, bij Seasons in the Sun van Terry Jacks. Raf toch kletsen op uw bloot gat.
1: De Actua-plaat.
0: In Zuid-Korea heeft een vierpotige robot Raibo 02 of Raibo 2. Zal zoiets zijn, denk ik. Een volledige marathon van 42 kilometer uitgelopen op 1 batterijlading. En dat is belangrijk. En niet zomaar uitgesukkeld. Hij finished in 4 uur 19 minuten 52 seconden tussen de gewone lopers. Daarmee was hij iets sneller dan de gemiddelde menselijke marathontijd. Dat is heel belangrijk, want de technologie kan later interessant zijn voor bijvoorbeeld reddingswerk in moeilijker terrein, dat zo'n robot het lang kan volhouden. Het leuke was ook dat tijdens de marathon de andere lopers de robot onderweg hem zouden hebben aangepakt. Gemoedigd. Leuke suggesties. Een paar ook die niet in mijn computer zaten, maar dat weten jullie ondertussen. Dat laat ik je altijd weten via de Joe-app als je iets stuurt dat ik je niet gevonden heb. Maar deze heb ik wel gevonden. Ja, gewoon blijven lopen, zelfs als je op batterijen werkt, laat Peter weten. Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja. Kraftwerk, de robots. Duidelijker kan niet natuurlijk, hè. Dat was een suggestie van Katrien, van Tom en van Luc. Deze robot die liep blijkbaar niet on empty. Jackson Brown, Running on Empty, voorstel van Annelies. Ja, je mag denken van die robot wat je wil natuurlijk. Running with the Devil van Halen, suggestie van Erik en ook Walter. Voor Brecht had het vooral te maken met de Electric die in de groepsnaam zit van Electric Light Orchestra. Don't bring me down. Ja, die robot was blijkbaar gebouwd om te blijven lopen met die geweldige batterij. Katrien dacht aan Born to Run van Bruce Springsteen. Maar het kwam er moeilijk uit. I'm jogging. The Veterans, dat is lang geleden. Hey, I'm jogging was een suggestie van Kurt, maar we vonden het voorstel van Stefan wel grappig. Stefan stuurt heel droog, Raf. Ik heb het niet met robots, dus ik ga voor een ironische keuze. Draai gewoon Human van Human League. We gaan dat doen. Dankjewel, Stefan. En jullie allemaal voor de fijne suggesties. Ja.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: Knaldi!
15: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuurlijk.

Er zijn wel wat versies van opgenomen, maar die van Wilson Pickett, die blijft toch het meeste in je oren plakken, hoor. In The Midnight Hour bij Joe Gold. Leuk artikel. Martin Dobbelaren, Rommelaren wou ik bijna zeggen, Dobbelaren uit Oostende. Martin Dobbelaren is 65, ze is nog maar net met pensioen en ze zit alweer op de schoolbanken, las ik daar straks. Het is een voormalige tandarts en docenten mondzorg en die volgt nu aan Vives een bacheloropleiding rond drones. Niet alleen om ermee te vliegen, maar vooral om ze zelf te leren bouwen. Het gaat om rijdende, omvarende en zelfs exemplaren die tegen de muren kunnen kruipen. Ze is de oudste student van de opleiding en één van amper 3 vrouwen. Soms noemen ze haar in de richting wel drone-oma, maar daar wil ze weinig van weten. Ze voelt zich naar eigen zeggen helemaal niet oud. En stilzitten, dat heeft sowieso nooit in haar woordenboek gestaan. Eerder volgen ze trouwens al opleidingen in onder meer houtbewerking, keramiek, piano en kunstgeschiedenis. Iets met een bezig bijtje. En intussen, tussen studenten die tientallen jaren jonger zijn, voelt ze zich eigenlijk verrassend goed thuis. Alleen voor de uitnodiging van een studentenclub om een kantus mee te gaan vieren, daar heeft ze vriendelijk voor bedankt. Daar voelt ze zich net iets te oud voor. Maar geweldig bericht, Martin. Bouw ze, die drones. Laat ze maar vliegen.

Bryan Ferry, Let's Stick Together. 60s at 6, een uurtje 60s en 70s at 7, een uurtje 70s komen eraan. 60s at 6 zie ik al Louis Neves klaarstaan met Jennifer Jennings, dat is fantastisch. Irma Thomas met Breakaway en Monkeys, I'm a Believer, krijg je zometeen onder andere natuurlijk. Morgen is mijn fijne collega Ronnie Mossuze hier weer, de DJ van dienst, in zijn Ronnie's Retro 5. Geniet ervan. En voor morgen wens ik jou een fantastisch weekend, hè. En nu een fijne avond natuurlijk. Pointers.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
5: voordelig. Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
8: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
7: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
9: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat je gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
7: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de Bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondente Grete Keizer.
10: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
7: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreidden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
11: Dit is Joe Gold.
4: 60s at 6.
11: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Waar zit je dan? Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Recupel. Zegt je oude console game over?

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Alleen maar Go

0: Wijn Festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Het is British Week bij Mini. Dus,
2: keep left.
1: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
2: a blimey.
1: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
2: keep calm.
1: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij. En je weet meteen of je gewonnen hebt. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Jo, Gold. 60s at 6.
7: Alleen maar golden hits.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Oei. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
10: Woningen tot €500.000, de eerste €500.000, zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven €500.000, dan duurder misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
9: Het kader allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet €10 miljard besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
11: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden leren kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
9: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
12: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
9: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
8: Dit is Joe Gold.
2: 70s at 7.
8: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Ah, dag juffrouw.
3: Hey.
2: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
3: Ja.
2: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Oké.
2: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
3: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
2: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
3: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
2: Jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
9: Zeg, senior of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
9: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek teruggaan.
8: De buren?
11: Zeg, is dat een hert?
12: Nee, dat is een everzwijn.
8: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
13: Dit is 70.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Alleen maar golden hits.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
2: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. Eén betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
1: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
2: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
1: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moos pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21.
2: Er zijn weinig woningen die te koop worden aangeboden. En als de Belg zich dan positioneert op een pand, dan speelt de vastgoedmakelaar zijn rol om te zeggen van ja, twijfel niet, wacht niet te lang, want er staan nog andere bezoeken gepland. Mensen hebben vaak ook een goedkeuring van de bank, maar die is ook beperkt in de tijd. Dus van zodra dat je de goedkeuring hebt van je krediet, moet je eigenlijk schakelen.
1: Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Bender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
2: Het eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
1: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.